0: Still, Cessna, good day, KLM, 282 Heavy, level 370.
1: KLM 282 Heavy, mag ik zo van een goede dag, meneer?

0: Wordt dat mijn geld? We gaan allemaal uit en met die hoogte zien ze de beginnen als dat zijn sectaar. We zien ons
1: verder. Hello, c'est parfait, on arrive, merci.